0: prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar de IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en...

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grind en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Foodfestival Heerlijk Bergen keert op 19, 20 en 21 juni terug naar het centrum. Rondom de Ruïnekerk kunnen bezoekers 3 dagen lang genieten van eten, drinken, muziek en activiteiten voor jong en oud. Volgens de organisatie is het evenement in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste traditie in het dorp.

0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Basics. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands, interviews met de bandleden, of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Alkmaar zijn zaterdagmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting de ring van Alkmaar, vlak voor de afslag naar de KFC. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. 30 alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn vrijdagavond met spoed verhuisd van Egmond Binnen naar de Rijp. Tijdens werkzaamheden aan opvanglocatie Broekakkers werd asbest ontdekt. De groep is ondergebracht in hotel Rijper Eilanden. Onder hen bevinden zich 2 zwangere meisjes, een baby en een peuter. Het COA zoekt naar een nieuwe locatie voor langere opvang. De bouw van appartementencomplex De Zuidwester in het stationskwartier van Herengowaard komt dichterbij. Segesta Groep en Van Wijnen hebben een aannemingsovereenkomst getekend. Het complex op de hoek van de Zuidtangent en de N242 krijgt 133 huurwoningen, commerciële ruimten op de begane grond, een parkeergarage en een daktuin. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïnekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: komt er zitten, Vivian Rijs. Dag Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voor me halen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viva Online mijn platform met name en online cursus. Maar ja, inmiddels doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles, het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwemmenbedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
0: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis voor de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen deed ik heel veel één op één zo. Mensen helpen, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
0: Ja,
1: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus. En zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
0: Ja, en hoe mooi is dat? En ja, je zei het buiten de uitzending. Inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
1: Ja, al bijna. In juni komt de derde editie al.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er... En ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden... Ja, ik ben niet echt een lezer. Ik wil niet een heel boek lezen over hormonen. Maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine... alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken... En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje. Maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt. En nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
0: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
1: Ja, zeker. Want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus... Ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen, alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten en welke relatie tot hormonen.
0: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
1: Ja, leuk, ja.
0: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje een ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
1: Ja, zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender, gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werk om dat goed op de kaart te krijgen en dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend over hormonale gezondheid, podcast en allerlei Facebookgroepen. Nou, ikzelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. Echt ook wel, want dat werd ook wel tijd, want vrouwen hebben te lang... gedacht van dit hoort allemaal bij en de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
0: Ja.
1: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang handig voelen en daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig, cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
0: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
1: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt. Of wat je op je bordje hebt. Er zijn toch vrouwen die alles, alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op, omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze, ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
0: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
1: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40-plus vrouwen, 35-plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60. Die hebben echt moeten worstelen. En ja, dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen.
0: Ja, en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
1: precies, dat, ja.
0: Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
1: Ja, jij ook.
0: Voor je tijd en toelichting. Graag gedaan.
1: En ik zal je magazine toesturen, TZT.
0: Oh, nou, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Tot horen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Bye.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Indira Meltzer en Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Het gaat goed. We zijn nu lekker bezig.
0: Met druk weer van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik het ook over hebben met je, inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens niet overal in Nederland, maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat voor uit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgezogen, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaldjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden, dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke knipoog naar de woordspeling. Om iedere vrijdag eventjes als je toch buiten bent mee te helpen en dan de groene aren nu zoveel mogelijk weg te plukken. Dus dat daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Ja, mooi initiatief. En ik hoop dat het gehoor gaat krijgen. Hè? Dat er honden straks lasten van hebben.
1: Ja, dat hopen wij ook. En sowieso door hier aandacht op te vestigen, hopen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit speelt. Want heel veel mensen komen er eigenlijk pas achter op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in een pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht of kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze soms met operaties dan dat verwijderd wordt. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat gebeurt, maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
0: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
1: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens en dan kan het ook soms zijn dat een dat dan niet overleeft.
0: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt, wees het voor en hoop dat het beter gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
1: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van goh, laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen en vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies organisaties en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken. Dat het natuurlijk de meest kwetsbare gebieden voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegankelijk zijn. Maar dat er ook echt mogelijkheden blijven, misschien wel via zoneringen of goede afspraken, dat honden toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat ja, honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen en lekker te snuffelen zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
0: Ja, en dat is echt goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen.
1: Is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
0: Ja, en hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
1: Nou, we hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een symposium, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook meer thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, goh, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek en laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle baasjes op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want ja, dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig. Ja. Zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
0: Neem je poepzakje of iets anders waar je het mee op kan ruimen. En gooi het en zorg hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen. En dat je het niet in je zak hoeft mee te nemen.
1: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinders. Om dat ook wel ietsje makkelijker te maken. Want dat is dan weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het wel. Maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms een reden dat mensen het toch maar laten liggen. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven. Van wat is wijsheid en hoe kan het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
0: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
1: Heel goed idee.
0: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met
1: is
0: alles
1: goed, okay.
0: En tot dan, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de Mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging nog voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 5 minuutjes op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Op de N242 bij Alkmaar zijn zaterdagmiddag 2 auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting de ring van Alkmaar, vlak voor de afslag naar de KFC. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. De kermis van Herugowaard staat volgend jaar waarschijnlijk niet meer in het oude centrum. Dat meldt de gemeente. Nieuwbouwplannen aan het Raadhuisplein maken dat onmogelijk. Kermisexploitant en gemeente zoeken nog naar een alternatieve locatie. Of de kermis ooit terugkeert naar het oude centrum is nog onzeker. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

jouw zon. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL Alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Griend en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasha? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet, zij heeft een mooie

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis in Erigobaard verloopt onrustig. Burgemeester Maarten Poorter heeft de politie zaterdagavond toestemming gegeven preventief te fouilleren op en rond het kermisterrein. Aanleiding zijn vechtpartijen, oproepen op sociale media om te komen vechten en signalen over wapenbezit. Een jonge vrouw raakte gewond bij een vechtpartij en moest naar het ziekenhuis. Bij een focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk zijn in de eerste 4 maanden van dit jaar bijna 500 automobilisten betrapt op bellen of appen achter het stuur. Dat leverde samen bijna 2 ton aan boetes op. Voor telefoongebruik achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een wielrenner is zaterdagmiddag gewond geraakt op de Geesterweg in Akersloot. Bij de kruising met de Sluisweg botste hij op een auto en kwam hard op het wegdek terecht. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse en bracht hem naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de toedracht. Festival De Weide in Alkmaar was zaterdag voor het eerst volledig uitverkocht. De 5e editie trok 1000 bezoekers naar een boerenerf tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer. De muziek varieert van psychedelische house tot underground techno. Vanwege de grote belangstelling wordt het festival vanaf 2027 uitgebreid naar 2 dagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam door werkzaamheden op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Durgedam en Watergraasmeer doe je er 5 minuten langer over. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Brandweerkorpsen uit Alkmaar en Heilo rukten zaterdagavond uit naar een flat aan de Melis-Stokelaan in Alkmaar. Een melding van brand in een woning bleek ter plaatse kortsluiting in een meterkast. Niemand raakte gewond. Na controle keerden de brandweerlieden terug naar hun kazernes. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Anna Polaktuin in Herigowaard vanwege een waterlekkage. Water druppelde vanuit een appartement op de eerste verdieping door het plafond. Een defect toilet bleek de oorzaak. De brandweer sloot samen met de politie de waterleiding af om verdere schade te voorkomen. Op de N242 bij Alkmaar zijn zaterdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting de ring van Alkmaar, vlak voor de afslag naar de KFC. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Voor knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging. Zijn er 3 rijstroken dicht. N203 Alkmaar Amsterdam bij de aansluiting met de A9. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want er zijn 3 rijstroken dicht daar voor werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Brandweerkorpsen uit Alkmaar en Heilo rukten zaterdagavond uit naar een flat aan de Melis-Stokelaan in Alkmaar. Een melding van brand in een woning bleek ter plaatse kortsluiting in een meterkast. Niemand raakte gewond. Na controle keerden de brandweerlieden terug naar hun kazernes. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Anna Polaktuin in Herugowaard vanwege een waterlekkage. Water druppelde vanuit een appartement op de eerste verdieping door het plafond. Een defect toilet bleek de oorzaak. De brandweer sloot samen met de politie de waterleiding af om verdere schade te voorkomen. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar 10 minuten vertraging bij Aalsmeer. En een kleine 10 minuten op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Door de werkzaamheden bij knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis in Erigobaard verloopt onrustig. Burgemeester Maarten Poorter heeft de politie zaterdagavond toestemming gegeven preventief te fouilleren op en rond het kermisterrein. Aanleiding zijn vechtpartijen, oproepen op sociale media om te komen vechten en signalen over wapenbezit. Een jonge vrouw raakte gewond bij een vechtpartij en moest naar het ziekenhuis. Bij een focusflitser langs de N244 bij Westgrafdijk zijn in de eerste 4 maanden van dit jaar bijna 500 automobilisten betrapt op bellen of appen achter het stuur. Dat leverde samen bijna 2 ton aan boetes op. Voor telefoongebruik achter het stuur geldt een boete van bijna €450. Een wielrenner is zaterdagmiddag gewond geraakt op de Geesterweg in Akersloot. Bij de kruising met de Sluisweg botste hij op een auto en kwam hard op het wegdek terecht. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse en bracht hem naar het ziekenhuis. Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt de toedracht. Festival De Weide in Alkmaar was zaterdag voor het eerst volledig uitverkocht. De 5e editie trok 1000 bezoekers naar een boerenerf tussen de A9 en bedrijventerrein Boekelermeer. De muziek varieert van psychedelische house tot underground techno. Vanwege de grote belangstelling wordt het festival vanaf 2027 uitgebreid naar 2 dagen. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. De meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land. Verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer 10 kilometer file, 20 minuten vertraging, komt door een kapotte auto op de rijbaan. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel voor knooppunt Watergraafsmeer 5 kilometer file met bijna een half uur tijdsverlies, want door werkzaamheden daar zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Noord-Holland is verreweg de drukste regio momenteel qua files. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. 10 minuten vertraging voor knooppunt Watergraafsmeer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A10. Vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht. A9, Diemen Alkmaar. Kwartier vertraging tussen Amsterdam Zuidoost en Alsmeer. 9 kilometer langzaam rijden daar. En 5 minuutjes vertraging op de N203 Alkmaar Amsterdam. File staat voor de aansluiting met de A9 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog file op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. 10 minuten extra reistijd tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer. Door werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaarttochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bijna 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijden langzaam tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Watergaasmeer. 5 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Ja, en terwijl Trump al weken bijna dagelijks meldt dat er een akkoord op handen zou zijn met Iran, zit de Hormuzstraat nog altijd potdicht en zitten wij weer gezellig onder het Zuiderhuishand bij souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Amerikanen, rotsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.

Kust en Duinstreek, rest van Nederland. Hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er weer zijn bij deze 975ste Souvenirs. Want Souvenirs heeft namelijk niet alleen luisteraars in onze eigen mooie Kust en Duinstreek, maar werkelijk overal op aarde. Ja, zo kreeg ik in de afgelopen week een mailtje van Ginger uit de Duitse Rüdesheim am Rijn. Ja, hij vond vorig jaar een naald in onze pick-up naald webshop en op zijn factuur een PSje over souvenirs. Op een regenachtige zondag besloot hij eens te luisteren en was spraakloos over die der wunderschöne muziek, zo schreef hij. Ja, en zo was Findelman in Deutschland Radio werkelijk nirgendwo. Ja, zoiets als souvenirs hebben ze dus volgens Ginger niet in Duitsland. Nee. Inmiddels genieten hij en zijn vrouw Ula al bijna een jaar van de show, waar ze iedere week weer naar uitkijken. En Ula is de komende woensdag jarig en hij vroeg me of het mogelijk is haar vandaag in souvenirs te verrassen met een mooie song, waarover straks meer. Want we begonnen dat traditiegetrouw met onze eigen John Prine, die postuum, maar wel weer met mijn levendige hulp, de prachtige tune van de showzong Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een wekelijkse crisismuziekshow, met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. En heb je een vraag, een opmerking, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje, stuur dan net als Ginger een gezellig mailtje aan Nico. En dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl. Oftewel nico@rtv80.nl.

zo begonnen we ons rondje verjaardagen vandaag in het vandaag broeierige Atlanta in Georgia. Met hagel, regen, onweersbuien, maar dan bij een temperatuur boven de 30 graden. Ja, krankzinnig weer dus. Ja, en Celsius wel te verstaan. In het airconditioned huis van de familie Walls merk je daar gelukkig niets van. Van die broeierigheid, ja. Het voelt hier zelfs een beetje fris als je binnenstapt. En het is hier vandaag groot feest. De herdershuizen Steve viert namelijk zijn 75ste verjaardag. En dan denken jullie misschien, hoe de hel is Steve Walls nou? Steve was de zanger-toetsenist van de Amerikaanse band Kansas. Ja, en Steve en zijn vrouw Amy zijn flabbergasted dat we zijn verjaardag in dat verre Nederlandse bergen niet zijn vergeten. Want hij is al sinds 2014 met pensioen, ja. We kregen hier zo'n hippe iced welkomstcocktail. En Steve pakte zo'n prachtige plaat uit zijn platenkast en trakteerde ons op de grootste Kansas hit hier in de Lage Landen. Het nog altijd prachtige Dust in the Wind. En wat gebeurde er nog meer in week 25? Oftewel de op één na laatste volle week van de eerste helft van het jaar. Nou, in deze week van 1920... inmiddels 106 jaar terug, werd bij Wieringen een bak zand in de Zuiderzee gestort. En dat was feitelijk het begin van de afsluitdijk. Ja, achteraf gezien natuurlijk een echt hoogtepunt in onze eeuwenlange strijd tegen het water hier in de Lage Landen. En in deze week van 1994 werd in ons land het allereerste GSM-netwerk van de PTT actief. Ja, en dat is dus nog maar 32 jaar terug. Ja, voor velen ongelooflijk, maar 32 jaar geleden kon je simpelweg nog niet draadloos bellen. En nog maar 19 jaar terug, in deze week van 2007, introduceerde Apple zijn allereerste iPhone. Smartphones vieren dus vandaag pas hun 19e verjaardag. En dat voor een product waarvan velen zich niet kunnen voorstellen dat er leven op aarde mogelijk zou zijn zonder zo'n ding. Snel weer naar onze kant van de Atlantic, naar het deftige St. John Wood, een voorstadje van Londen. Waar het vandaag gewoon lekker lenteweer is. Ja, bij een heerlijk zonnetje met af en toe een wolk en een mooie 21 graden viert Sir Paul McCartney met vrienden en familie zijn 84ste verjaardag. En ook Sir Paul reageert enthousiast als hij ontdekt dat we hem vanaf de andere kant van de Noordzee zijn komen feliciteren. Ja, we kregen hier een glas witte port met ijs en samen met huisvriendin Diana Krall en haar trio natuurlijk, trakteert hij ons op zijn prachtige We Three. My Echo, My Shadow and Me.

Ja. We bleven nog even in dat Verenigd Koninkrijk. En verruilde het talentachtige Londen voor het stukken koudere Liverpool. Ja, het is hier bewolkt. En het wordt net als vandaag bij ons maar een graad of 16, 17. Ja. Dat Liverpool is de tegenwoordige thuisbasis van die van origine Oostenrijkse tweeling Mona en Lisa Wagner. Optredend als de Mona Lisa Twins. Ja, en de meisjes vieren we vandaag met familie en vrienden hun 52e verjaardag. Samen 104 dus, ja. En ook hier kijken ze er bar van op dat we hun verjaardag in de Nederlandse kustenduistreek niet zijn vergeten. We kregen hier zo'n tot de rand gevuld schuimloos Engels biertje en de Mona Lisa Twins trakteerden ons op hun heerlijke Sweet Lorraine. Terug naar de VS, naar Ashfield in Massachusetts, waar het vandaag nat, grijs en broeierig is bij 28 graden. De wat schuwe singer-songwriter Ray LaMontagne woont hier samen met zijn vrouw, de dichteres Sarah Sousa en hun twee zoontjes Tobias en Sebastian op een enorm landgoed van meer dan 100 acres, ver weg van de boze buitenwereld. Ja, maar ook zij reageren enthousiast als ze ontdekken dat we speciaal voor Ray's 53e verjaardag vanuit het verre Nederlandse bergen naar Ashfield zijn gekomen. Ja, ze schenken een zelfgestookte appellikeur voor ons in. En Ray, die zich ernstig zorgen maakt over de toestand van de wereld, trakteert ons op zijn prachtige empty.

0: naar dat prachtige empty van Relamontagne. Dat hadden we nog in ons hoofd. En toen gingen we noordwaarts naar het Canadese Markham in Ontario. Het is hier vandaag grijs en nat, maar wel bij een wat normalere temperatuur van 20 graden. En in het Markham Little Theater viert die altijd prachtig zingende Anne Murray vandaag. Samen met Amand Bill, familie en vrienden en bijna al haar buurtjes haar 81ste verjaardag. We kregen hier een glas zelfgemaakte appelsieder en Anne trakteerde ons op wat goed nieuws. Ja, op haar prachtige en hoogactuele A Little Good News, waarmee het verdorie weer de allerhoogste tijd is voor onze nieuwscollega's.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Brandweerkorpsen uit Alkmaar en Heilo rukten zaterdagavond uit naar een flat aan de Melis-Stokelaan in Alkmaar. Een melding van brand in een woning bleek ter plaatse kortsluiting in een meterkast. Niemand raakte gewond. Na controle keerden de brandweerlieden terug naar hun kazernes. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Anna Polaktuin in Herugowaard vanwege een waterlekkage. Water druppelde vanuit een appartement op de eerste verdieping door het plafond. Een defect toilet bleek de oorzaak. De brandweer sloot samen met de politie de waterleiding af om verdere schade te voorkomen. Op de N242 bij Alkmaar zijn zaterdagmiddag twee auto's op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan richting de ring van Alkmaar, vlak voor de afslag naar de KFC. Beide auto's raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Alkmaar erkent officieel zijn rol in het koloniale en slavernijverleden. Burgemeester Anja Schouten spreekt daar zondag over bij de opening van een kunstproject in de Grote Kerk. Uit recent onderzoek blijkt dat Alkmaar profiteerde van slavenhandel en koloniale uitbuiting. De gemeente wil die geschiedenis voortaan nadrukkelijker opnemen in onderwijs, musea en evenementen. Excuses worden niet aangeboden. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Onder het nieuws gingen we vanuit de Canadese lente naar het al zomerse Los Angeles. Hier een strak blauwe hemel, een zacht windje van zee en een temperatuur van rond de 27 graden. Voor velen de hemel op aarde, denk ik. In het huis van Brian Wilson zijn vandaag de overgebleven Beach Boys met familie en vrienden bij elkaar gekomen. Brian, die een jaar geleden overleed, had anders deze week zijn 84ste verjaardag gevierd. Dus zijn ze hier vandaag samen om Brian te herdenken, van zijn muziek te genieten en om elkaar de verhalen van vroeger te vertellen. Ja, we luisteren even mee naar een van Brian's allermooiste. Het prachtige God Only Knows. En dan nu voor de laatste jarig artiesten van vandaag snel terug naar onze kant van de Atlantic. Naar het vandaag grijze, maar toch lenteachtig aanvoelende Zuid-Engelse Brighton. Ja, het is hier vandaag droog, bij een zacht windje van zee en een mooie 20 graden op de thermometer. Ja, in haar prachtige beachhouse viert de zangeres Alison Moyet samen met haar David, familie en vrienden vandaag haar 65ste verjaardag. Ja, met een gezellig feest. En ook hier verbluchten we reacties dat we Alison vandaag helemaal vanuit de Dutch Mountains komen feliciteren, ja. We kregen een gin tonic met een schijfje citroen en Alison trakteerde ons vanaf haar heerlijke beachterras op het nog steeds prachtige That Old Devil Called Love.

prachtige Old Devil Cold Love van Alice Moyet was het tijd voor het eerste verzoekje. Want er zijn weer heel veel jarigen in de komende week. Zwager Wim, de broer van mevrouw de Graaf dus, is om te beginnen morgen jarig. Gelukkig gaat het steeds beter met hem en Wim is echt dol op ons altijd mooi swingende bergen. Ja, dus gingen we voor hem naar het ook altijd swingende New Orleans, waar zijn collega, de zingende pianist Dr. John, hem namens de hele familie en al zijn vrienden en vriendinnen feliciteerde met zijn prachtige live-uitvoering van Such a Night. En er zit over een week of twee de eerste helft van 2026 er al weer op. Hè? Ja, en dat nog met de smaak van de oliebollen van oudejaar in de mond. Ja, wat gaat het weer ongelooflijk snel dit jaar. En het lijkt wel steeds sneller te gaan naarmate je ouder wordt. Daarom vandaag een souvenirs waarin naast die maar voortrommelende crisissen, oorlogen en de waan van de dag ook vadertje tijd als rode draad doorheen loopt. Snel naar Afton in Virginia, thuisbasis van de singer-songwriter Mary Chapin Carpenter. En Mary schijnt namelijk een plekje te hebben gevonden waar de tijd stilstaat. Kijk, dat vind ik nou een interessant idee. Geen tijd te verliezen dus. Hier is ze met haar prachtige Where Time Stands Still.

Ja, aan de hand van Mary Chapin Carpenter zochten we naar dat bijzondere plekje waar de tijd stil zou staan. Ja, het leverde helaas alleen een mooi liedje op. Ja, dus gingen we naar Wayland, Massachusetts, hometown van de bluegrassgroep Peter Rowan en de Tony Rice Quartet. En zij legden ons in hun fraaie Walls of Time even uit tijd te willen temmen met het bouwen van muurtjes. Ja, opnieuw een idee dat dat niet bleek te werken, hè? Maar ook weer een prachtige song opleverde. Ja. Dan hebben we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer overnemen, nog net even tijd voor iemand die zich simpelweg bij dat maar voortrazen van de tijd heeft neergelegd. En dat is niet van vandaag of gisteren. Nee, we gaan 60 jaar terug in de tijd. Naar Lugoff in South Carolina, hometown van Brooke Benton. Er was een prachtig album, moet ik zeggen. My Country uit 1966 horen we zijn geweldige versie van het door Willie Nelson geschreven Funny How Time Slips Away. Waarmee het in één klap duidelijk is dat die voortreizende tijd dus echt iets van alle tijden is.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majszak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majszak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een voortrazende Souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart crisismuziekshow met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. Dan heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje. Stuur dan een gezellig mailtje naar Nico en dan schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel Nico@rtv80.nl.

0: onder het nieuws gingen we vanuit South Carolina naar het Texaanse Austin. De huidige standplaats van die uit Seattle afkomstige Zoe Mutt en haar Lost High Rollers. Een frisse jonge Amerikanengroep rond de zangeres Zoe Mutt, ja, die frisse, maar toch ook vertrouwde muziek maakt. En de jeugdige Zoe, ja, die voelt helemaal nog geen tijdsdruk. Nee, ze laat eenvoudigweg, simpelweg, haar tijd verspillen. Ja, zoals ze ons net meldde in het leuke Wasting My Time. Snel naar het Californische Sebastopol. De nieuwe thuisblazers van de performer, singer-songwriter en duvelkunstenaar Tom Waits. En toen ik Tom vroeg hoe hij omgaat met die maar voortrazende tijd, dacht hij even diep na en zei: Nico, it's just time. En verrast ons vervolgens met zijn heerlijke time.
1: Dat is al. The wind.

Ja. En nadat heerlijke time, mag ik wel zeggen, van die bijzondere en wonderbaarlijke singer-songwriter Tom Waits, was het tijd voor een ook bijzonder verzoekje.

dit jaar en mag dan ook stemmen, ja. Dan krijgt gelukkig Nederland er weer een stemster bij met het hart op de juiste plek. Treintje is fan van Lana Del Rey. En omdat eigenlijk niks te gek is als het om onze kleinkinderen gaat, gingen we daarvoor naar New York, waar Lana speciaal voor onze Treintje haar prachtige en bovendien ook nog zeer toepasselijke When the World Was at War, We Kept Dancing voor haar zong. Ja, van harte Treintje, mede namens oma en tot woensdag, zou ik maar zeggen. Gelijk door naar het verzoekje voor onze kleinzoon James, die tegelijk met Treintje dus komende woensdag zijn 22e verjaardag viert. En voor hem gaan we naar het Engelse, ja, let op, het Engelse Rockford in Essex. Want dat is namelijk de thuisbasis van de singer-songwriter en multi-instrumentalist Jamie Cullum. Dus James, jij ook alvast van harte gefeliciteerd. Mede namens je oma dus. En Jamie zingt nu speciaal voor jou die prachtige uitvoering van de klassieker What a Difference a Day Makes.

Ja, en na de verzoekjes voor onze kleinkinderen Treintje en James, die allebei komende woensdag jarig zijn, gingen we naar het Californische Malibu, de huidige thuisbasis van de meester zelf, Bob Dylan. En toen ik hem vroeg of hij misschien een ideetje heeft om de tijd minder snel te laten gaan, zong hij voor ons zijn heerlijke Time Passes Lonely in the Mountains. Nou ja, volgens Bob moeten we dus de bergen in. Ja, daar zou het allemaal minder snel gaan. Ja, mevrouw de Graaf en ik wonen inmiddels al bijna 35 jaar in de Dutch Mountains, in het Nederlandse Bergen dus. En eerlijk gezegd lijkt hier in Bergen de tijd stukken sneller voor te razen dan op ons eerdere stekje ergens in de West-Friese klei. Ja. Maar ja, dat geworstel van met vader die tijd blijkt echt van alle tijden. We hoorden het al eerder. En voor weer een bewijs gaan we, voordat onze nieuwscollega's de zaak weer overnemen, even 82 jaar terug in de tijd. Ja, 82, denk je eens in. Het is 1944. De wereld zit nog helemaal in de Tweede Wereldoorlog. Een tijd waarvan iedereen juist hoopte dat die snel voorbij zou gaan. En Billie Holiday staat in de Columbia Studio in New York en zong toen haar prachtige uitvoering van het door Herman Hapfield geschreven As Time Goes By. En dat klonk toen zo.

0: samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. De kermis in Erigobaard verloopt onrustig. Burgemeester Maarten Poorter heeft de politie zaterdagavond toestemming gegeven preventief te fouilleren op en rond het kermisterrein. Aanleiding zijn vechtpartijen, oproepen op sociale media om te komen vechten en signalen over wapenbezit. Een jonge vrouw raakte gewond bij een vechtpartij en moest naar het ziekenhuis. De brandweer is zaterdagavond uitgerukt naar de Anna Polaktuin in Erigobaard vanwege een waterlekkage. Water druppelde vanuit een appartement op de eerste verdieping door het plafond. Een defect toilet bleek de oorzaak. De brandweer sloot samen met de politie de waterleiding af om verdere schade te voorkomen. Een 23-jarige man uit Utrecht is veroordeeld voor een steekincident bij een supermarkt in Alkmaar. Hij stak in oktober 2024 een kennis neer met een vleesmes na een conflict over geld. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De rechtbank legde 311 dagen jeugddetentie op, gelijk aan het voorarrest. De man krijgt ook behandeling en een contactverbod. Het gerechtshof in Amsterdam heeft de veroordeling van een 35-jarige Utrechter voor seksuele uitbuiting bevestigd. Hij misbruikte 3 jonge vrouwen in Alkmaar en Purmerend. De man krijgt 4 jaar cel, gelijk aan de eerdere rechtbankuitspraak. Zijn 34-jarige vrouw kreeg een taakstraf en deels voorwaardelijke celstraf. Het OM had zwaardere straffen geëist, maar het hof zag daar geen aanleiding toe. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, in dit laatste half uur begonnen we in Omaha, Nebraska. Thuisbasis van die geniale singer-songwriter Conor Oberst. En toen ik Conor vroeg of hij ook last heeft van die maar voortvliegende tijd, keek hij me lachend aan en zei: "Don't look back, Nico." Waarna hij samen met zijn band Bright Eyes het prachtige "This is the first day of my life" grondzong. Ja, eerlijk gezegd lijkt me dat meer iets voor mensen die nog het grootste gedeelte van hun leven voor zich hebben. Ja, dus voor een generatiegenoot, zal ik maar zeggen, gaan we voor een andere kijk op dit probleem naar de Texaanse Spicewood. Thuisbasis van die inmiddels 93-jarige ervaringsdeskundige Willy Nelson. En als ik Willy vraag wat hij van die tijd vindt die maar steeds voortdraast, kijkt hij me lachend aan en zei: "Time heals everything, Nico." En zingt nu voor ons zijn prachtige "Healing Hands of Time".

Ja, dit Willie Nelson, die ondanks een respectabele leeftijd op dit moment weer bezig is met een tour langs alle grote Amerikaanse zomerfestivals, zong voor ons zijn troostende Healing Hands of Time. En daarna staken we snel de grote plas weer over naar het Engelse Londen en terug naar 1967. Want ook Fairport Convention en een zangeres Sandy Denny, worstelde 59 jaar geleden ook al met het tijdprobleem. We luisterden naar het prachtige en ook zonder meer uitstekende vraag: Who knows where the time goes? Ja, we hebben geen tijd te verliezen, dus bliksem snel voor het laatste verzoekje naar Rumsden in New Jersey. De huidige thuisbasis van die liedjeschrijvende rocker Bruce Springsteen. En dat op verzoek van Ginger uit het Duitse Rüdesheim am Rijn, waar ik in de inleiding al over sprak, ja. Hij vond vorig jaar een naald in onze pick-up naald webshop en op zijn factuur een PS'je over souvenirs. Op een regenachtige zondag besloot hij eens te luisteren en was spraakloos over de schöne, wunderschöne muziek, zo schreef hij. Zo was Findet man nicht am in Deutschen Radio wirklich nirgendwo, ja. Ja, souvenirs hebben ze dus niet in Duitsland, volgens Ginger. Inmiddels genieten hij en zijn vrouw Ulla al bijna een jaar iedere week van de show en kijken door de week uit naar de volgende uitzending. Ulla is aanstaande woensdagjarig, net als onze kleinkinderen, en hij vroeg me haar vandaag in de show te verrassen met het mooie en ook prachtig bij het thema passende One Minute You're Here van Bruce Springsteen. Also, Ulla, herzlich Glückwunsch zum Geburtstag. Der Boss Bruce Springsteen singt sein wunderschöne One Minute You're Here heute speziell für dich.

Jersey die kwamen hijgend aan in het Texaanse stadje Klein, woonplaats van de singer-songwriter Lovett. En toen ik Lyle vroeg of hij de tijd ook zo snel vindt gaan, keek hij op zijn horloge en concludeerde: closing time, sluitingstijd. En gelijk heeft hij, want het zit er echt alweer bijna op. Echt opgesloten ben ik niet, nee. Want ondanks alle goed bedoelde adviezen vloog ook deze souvenirs weer in duizelingwekkende vaart voorbij. Alleen als je bent opgesloten, in de diepe shit zit of je stierlijk verveelt, lijkt het of de tijd langzamer gaat. Ja, maar allemaal niet direct lonkende vergezichten waar ik blij van word. Nee, zo bezien is die voortrazende tijd nog het minst erg eigenlijk. Ik vrees ook dat er niet veel anders op zit dan dat ik me daar maar bij neerleg. En dan nu als een speer op huis aan. Maar wel natuurlijk nog even via Glasgow voor de lieveling van Schotland. En die verhuizen de graaf. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt, dat het soms lijkt of je horloge wat langzamer loopt als ze zingt. Amy MacDonald natuurlijk. En ze heeft ondanks alles weer genoten van deze voortrazende souvenirs. Want toen ik haar vroeg of zij misschien wat tijd voor me had, schudde ze lachend haar hoofd en zei: sorry Nico, your time has passed. And this is the life.

En dit was dan weer Souvenirs. De crisismuziekshow van en door Nico de Graaf. Boordevol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen een heerlijke week. Blijf vooral gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie volgende week weer. Zelfde zender, zelfde tijden. Hetzelfde tijd, ja, moet ik zeggen. Voor weer zo'n razendsnelle Souvenirs. De show.

0: www.mailmeester.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: 88 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Welkom, dit is de Flashback Show. De mooiste gouden ouwe op je radio. Ja, en afgelopen dinsdag had ik dit liedje ook bij me, maar toen had ik een volkomen vermolmd exemplaar. Dat bleef steken, omdat kraakte en kraste geen gehoor. Dus heb ik nou maar even een nieuwe gehaald. Ja, moet er vanaf kunnen van dit budget, hè? Ja, natuurlijk. Glanzende fonkelnagelnooie van Perry Como en Mandolins in the Moonlights. En we gaan naar Volendam met de Cats on Sure, He's a Cat.

0: Amsterdam, The Cats. And sure he's a cat.
1: Sure he's a cat. Nobody's gonna argue with that.
0: En al die rampenstampers gaan het eventjes een beetje rustig gaan doen. Even in de luie stoel.
2: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Van het album Strangers in the Night van Frank Sinatra. Het prachtige liedje On a Clear Day.

Een van de mooiste tracks die erop staat. Het album Strangers in the Night van Frank Sinatra. En dit was On a Clear Day. Ingrid is zich aan het voorbereiden op een heel erg mooi sportweekend. Dus is vandaag even afwezig. Dus ik neem even de musical van haar over. En dit keer is het Kinky Boots. En Sex is in the Heel.

Ja, en dat was de musical track van dit eerste uur. Uit die bekende musical Kinky Boots and the Sexes in the Heel. Ja, sommige vrouwen, die staat het er prachtig hoor. Van die overheel laarzen. Mooie sexy dingen. Oké, de Moody Blues. Nice in White Satin.

begeleid door het London Symphony Orchestra. Dat geeft wel een mooi geluidje, hè? Dacht ik ook. Ja. En als ik hier zo in Egmond aan Zee langs de zee loop, zo lekker aan het strand, dan zit er altijd zo'n liedje in mijn hoofd en het gaat ongeveer zo.

ja, een beetje zitten geiten in die outro en denken, dat komt er toch niet meer op. Maar de producer dacht, ach, best wel leuk eigenlijk. Ja, daar ga je de mist in natuurlijk. We gaan luisteren naar Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

Simon Garfunkel, The Sound of Silence. Maar dat doen we hier niet op de radio, hoor. Dat gaat heel gauw vervelen. Dit is een hele mooie. Gilbert Beco zingt over Nathalie.

Ja, en dat was dan helemaal Gilbert Beco en dat was getiteld Nathalie. En we gaan terug in de tijd met een gouden oude rood-wit-blauwe.

Oh, wat mooi, hè? Ja, heerlijk liedje, hoor. Rob de Nijs. En het fotootje van vroeger. Ja, we hebben allemaal wel zo'n vergeeld fotootje in de kast liggen. Want ik heb nooit zo'n tijdje, een beetje tijd om het in een album te plakken. Of, dat doen we tegenwoordig ook niet meer. Hè? Zet hem gewoon op het internet. Ja, dat kan ook. I have to say I love you in a song, Jim Croce.

Richie, I have to say I love you. In een song, in een liefdesliedje, gaat het zoveel makkelijker. Ben ik er mee eens? Ik zag zo'n leuke rubriek op het internet, op het Facebook. En daar werd gevraagd, noem nou eens een artiest, niet bij zijn artiestennaam, maar bij zijn echte naam. Nou, vooruit, daar komt-ie. Hier is Noah Kaminski. MUZIEK

Volgens producer Jeff Lynne heeft deze man de mooiste stem van de hele popmuziek. Nou, dat is toch wel een schouderklopje wat je graag ontvangt. Roy Orbison was dat in Dreams. En hier is Michael Jackson in zijn jonge jaren.

0: Jackson en Ben. Zijn kleine tamme ratje was dat, hè? Ja, in die film. We gaan naar een gouden oude rood-wit-blauwe.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.

0: Het simplistisch verbond van Cote en de Bee. En zoek jezelf. Dit is Bob Dylan.
1: How many roads must a man walk down before you call him a man?

Dit wordt de uitsmijter van dit uur. Een hele mooie. Wilke Alberti. Telkens weer.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
4: De Flashback Show.
5: We beginnen meteen, want ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we gewoon plaat aan elkaar lullen.

0: Joe. Sommige mensen zeggen ook Joel. Hij heeft laatst in een interview laten weten dat hij het eigenlijk nog wat mooier vindt. De Pianoman was dat. Welkom terug bij de Flashback Show. The Country Classic. Johnny Cash.
1: Love is a burning thing. And it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire.

zeg het wel eens, ik draai plaatjes die gebruikt zijn voor jingles en commercials. En dit liedje, The Ring of Fire, werd zonder toestemming van Johnny Cash zelf gebruikt voor een commercial van nota bene aan bij jezelf. En daar was hij niks blij mee. Dat is een gelazer geweest, een proces geweest. En ik weet niet hoe afgelopen is, maar vrees het ergste. Dit is een hele oude. Deze plaat kwam van niets binnen op nummer 1 in de top 40. Liep als een trein als het ware. Dit is Procol Harum en The Wider Shade of Pale.

Procol Harum. En een stukje gestolen klassiek. Een beetje merkwaardige tekst. Het is toch een mega hit. The Wider Shade of Pale was dat. En ja, ik neem de rubriek The Musical eventjes over van Ingrid, want die is verhinderd, zoals gezegd. En we krijgen nu een fragment uit Foxtrot en de

Ja, heerlijk, hè? Dat was een fragment uit de musical Foxtrot. Er zit nog leven in de oude kat. En kent u deze stem nog? Melanie, Beautiful People.

Ja, Melanie Safka, dat was Beautiful People. Ja, ik heb er weer eentje, een country classic. En op speciaal verzoek is hier Somewhere Between van de Tumbleweeds.

heerlijke country classic op speciaal verzoek van The Tumbleweeds and Somewhere Between Your Heart and Mine. Dit is ook zo'n leuke ballade. Sammy Davis Jr., het verhaal over Mr. Bojangles.

0: please, Bojangles.
1: Mr. Bojangles.
0: Dance.
1: Sammy Davis Jr. Ook zo'n mooie. Anne Murray. Laatste ballade. Straks gaan we weer wat pittigers draaien. Dit is You Needed Me.

hard. Nou, dat is misschien wel een klein beetje te hard, maar... die straatjes met 30 kilometer, dat vind ik toch wel een klein beetje overdreven aan de andere kant. Dit is Status Quo, whatever you want.

Sexy Status Quo. And whatever you want. De muziek gaat lekker door hier bij Radio 80 in de Flashback Show. Oh, oh, oh. Jawel. Dit is Brian Ferry. Let's stick together.

Brian Ferry. So let's stick together. And this zijn de Wings. Mrs. Vanderbilt. Het weervrouwtje als het ware.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags dan steeds meer zon. En maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Meer vragen? Bel of mail naar alkmaar@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt en een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een belangrijke stap richting nieuwe woonkansen voor jonge Bergenaren is gezet. Wethouder Yvonne Roos Bakker en ondernemer Peter Veldman van Berkenhoeven Vastgoed hebben donderdag een interieure overeenkomst ondertekend. Hiermee kan de gemeente Bergen een volledige uitgewerkte omgevingsvergunning afgeven en publiceren. En komt de realisatie van Lara's Place concreet in zicht.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Goed nieuws voor inwoners en bezoekers van Bergen. Ook deze zomer rijdt de kustbus weer tussen het centrum van Bergen en Bergen aan Zee. Van zaterdag 4 juli tot en met zondag 30 augustus kunnen reizigers dagelijks gratis gebruik maken van deze dienst. Met deze dienst stimuleert de gemeente duurzaam vervoer richting de kust.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde twee keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S Middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer, het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middag steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Er wordt langzaam gereden over 7 kilometer tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en duinstreek.